0: Hello everybody, Pierre Bennington in Chatuchak Park. So I'm met mijn maat, Kik. En we zijn hier een beetje rond aan lopen. Hier heb je 15...
1: Happy birthday to you.

0: Ik heb voor mij die twee kleine batterijtjes. Die ga ik vasthouden en dan maak je het vast. Hou ze vast. Dan geef je de energie en de kracht die je nodig hebt.
1: Wat is dit?
2: They want to know about your culture. Can you show us?

0: el cuello? ¿Qué te pusiste?
1: Ik ga nu een elleboog- en polsonderzoek bij doen. En daarna nog wat spierlengte test daarvan.